0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in de Corneel Smitslei in Borsbeek zal niet meer opengaan. De crèche is al sinds 9 maart gesloten. Dat gebeurde na een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen een begeleider. Die werkte er toen al niet meer. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat twee andere begeleiders op de hoogte waren van dat grensoverschrijdend gedrag, maar daar geen melding over hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk en de kinderopvang raakte zo onderbemand en kon niet openen. 23 kindjes moesten toen op zoek naar een andere opvang. De sluiting is intussen definitief.
1: Het natuurherstelproject Springbos op de grens van Duffel en Sint-Katelijne-Waver is bijna klaar. Het gebied van 3,5 hectare moet wateroverlast en droogte helpen tegengaan. Een oude visvijver verdwijnt. Zo kan de bodem weer water vasthouden. Bij hevige regen kan het gebied tot 12.000 kubieke meter water opvangen. Jaarlijks zou ook minstens 50 ton extra CO2 worden opgeslagen. Er komt meer ruimte voor natte graslanden, moerasnatuur en dieren zoals de kamsalamander. Ook wordt een nieuwe wandelweg aangelegd met vlonderpad en uitkijkpunt. Voor de afwerking is nog €77.500 nodig.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De feestmarkt in Duffel lokte op dinsdag 14 juli veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Tijdens de markt konden bezoekers meedoen aan een wedstrijd. De 5 winnaars zijn nu bekend. Zij kregen hun prijs op het gemeentehuis. Monique Storms won de hoofdprijs, een waardebon van 100 euro. Ook de andere winnaars kregen waardebonnen. Die waren 25, 25, 50 en 75 euro waard. Volgens de gemeente was de zonnige feestmarkt een succes. Duffel bedankt alle bezoekers en marktkramers voor hun komst en inzet.
5: In de Molenbeekse plassen in Rumst is een schaap dood teruggevonden. Het dier had wonden aan de poten. Mogelijk werd het aangevallen door een loslopende hond. De politiezone Ruppel onderzoekt de zaak. De eigenaar van het schaap was op vakantie toen zijn nicht het dier vond. Zijn schapen grazen in het gebied om het gras kort te houden. Honden mogen er komen, maar moeten aan de leiband. Wie iets zag of hoorde, wordt gevraagd de politie te contacteren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord.

0: Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuiderand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petankcup. Feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petang Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Canonic Davidlaan in Lier is van woensdag 5 tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten. De kasseien worden hersteld. De werken starten 2 dagen later dan gepland, maar de timing blijft dezelfde. Er wordt in 2 delen gewerkt. Eerst tussen de Begijnhofstraat en dienstencentrum Schoppeke. Daarna tussen het Schoppeke en de Mechelse straat. Doorgaand verkeer kan er niet door. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk langs de kant waar niet gewerkt wordt. Voetgangers kunnen voorbij de werf. Fietsers volgen een omleiding via de Begijnhofstraat en de Stadsvest. Garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar.
1: Vanaf maandag 17 augustus wordt het voet- en fietspad in de Antwerpse straat in Boom vernieuwd. De werken duren tot 24 december en gebeuren tussen huisnummers 98 en 220. De heraanleg verloopt in 2 fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan afgesloten. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat niet bereikbaar vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig passeren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten.

0: genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Artselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Artselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in de Corneel Smitslei in Borsbeek zal niet meer opengaan. De crèche is al sinds 9 maart gesloten. Dat gebeurde na een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen een begeleider. Die werkte er toen al niet meer. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat twee andere begeleiders op de hoogte waren van dat grensoverschrijdend gedrag, maar daar geen melding over hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk en de kinderopvang raakte zo onderbemand en kon niet openen. 23 kindjes moesten toen op zoek naar een andere opvang. De sluiting is intussen definitief.
1: Het natuurherstelproject Springbos op de grens van Duffel en Sint-Katelijne-Waver is bijna klaar. Het gebied van 3,5 hectare moet wateroverlast en droogte helpen tegengaan. Een oude visvijver verdwijnt. Zo kan de bodem weer water vasthouden. Bij hevige regen kan het gebied tot 12.000 kubieke meter water opvangen. Jaarlijks zou ook minstens 50 ton extra CO2 worden opgeslagen. Er komt meer ruimte voor natte graslanden, moerasnatuur en dieren zoals de kamsalamander. Ook wordt een nieuwe wandelweg aangelegd met vlonderpad en uitkijkpunt. Voor de afwerking is nog €77.500 nodig.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De feestmarkt in Duffel lokte op dinsdag 14 juli veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Tijdens de markt konden bezoekers meedoen aan een wedstrijd. De 5 winnaars zijn nu bekend. Zij kregen hun prijs op het gemeentehuis. Monique Storms won de hoofdprijs, een waardebon van 100 euro. Ook de andere winnaars kregen waardebonnen. Die waren 25, 25, 50 en 75 euro waard. Volgens de gemeente was de zonnige feestmarkt een succes. Duffel bedankt alle bezoekers en marktkramers voor hun komst en inzet.
5: In de Molenbeekse plassen in Rumst is een schaap dood teruggevonden. Het dier had wonden aan de poten. Mogelijk werd het aangevallen door een loslopende hond. De politiezone Ruppel onderzoekt de zaak. De eigenaar van het schaap was op vakantie toen zijn nicht het dier vond. Zijn schapen grazen in het gebied om het gras kort te houden. Honden mogen er komen, maar moeten aan de leiband. Wie iets zag of hoorde, wordt gevraagd de politie te contacteren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom in zondagmorgen zonder zorgen vandaag. We zijn zondag 2 augustus 2026. En tot en met 12 uur zit ik bij jullie in de radio. In dat kastje, dat kleine kastje, via 105.1 in de Zuidrand van Antwerpen. En 106.5 in de Ruppelstreek. Maar ook uiteraard via DAB+, in een groot stuk van de provincie Antwerpen. En wereldwijd via www.radiozuidrand.be. 2 augustus, dat betekent dat we de 214e dag van dit jaar zijn en dat er nog 151 aankomen tot het einde van 2026. Ik heb muziek voor je bij van onder meer George Benson, U2, Bob Marley, The Radios, ABBA, Bart Kael en ook deze hier. Dit is Axel Red.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

Mr. President, het was een Duitse Eurodance groep uit de jaren 90 die vooral bekend werden met deze hit. En dat was dus de Coco Jumbo. Laten we eens bekijken wat er zoal gebeurde jaren geleden op een 2 augustus. We komen terecht in 1867. Toen was het de oprichting van de Vlaamse Muziekschool in Antwerpen onder leiding van componist Peter Benoit. In 1988 was er de bouw van Euro Disney Resort dat toen gestart werd. En in 1998 was er Marco Pantani die de 85ste en door doping perikelen getesterde editie van de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Ook later zou deze man worden teruggefloten. In 1870 was er de feestelijke opening van 's werelds eerste metro. Onder de Theems was dat nabij de Tower Bridge in Londen. En in 1961 was er het eerste optreden van de Beatles als de huisband in de Cavern Club in Liverpool in Engeland. Dus daarom deze hier, de Beatles met Can't Buy Me Love.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.

Zalig toch, lekkere zomerse platen op jouw radio. Net met Chili en Tik Tik Tak. En George Benson met Give Me The Night. We gaan eens bekijken welke bekende mensen vandaag zo jarig zijn. Dat zijn voormalig Belgisch voetballer Erik de Vlaanderen. Hij wordt vandaag 43 jaar. Nasser Chatli, ook voormalig Belgisch voetballer, wordt vandaag 37 jaar. En Matteo Trentin, de Italiaanse wielrenner, hij wordt vandaag ook 37 jaar. Maar ook jarig vandaag is niemand minder dan de Belgische zanger Bart Kajal. Hij wordt vandaag 66 jaar. We gaan terug de tijd in met Bart, met zijn eerste plaat die hij ooit maakte. Dat heette La Mama Door.

goede plaat, die van Bob Marley en zijn Funkstar Deluxe met The Sun Is Shining. Daar hebben we vandaag geen problemen mee. Er is een nieuwe datum geprikt voor de braderij in Lier. De zomerbraderij in Lier van zaterdag 27 en zondag 28 juni werd in overleg met de handelaars geannuleerd vanwege de hitte. Ze prikten in de Palieterstad ondertussen een nieuwe datum. Zaterdag 5 en zondag 6 september. Het concept dat blijft wel volledig hetzelfde. De braderij die strekt zich uit over de volledige Antwerpse straat, de Grote Markt en de Rechte Straat. De Kathuizersvest en de Koveniersvest die worden veiligheidshalve ook afgesloten. Op zaterdag is de braderij geopend van 10 tot 18 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. Je kan weer gaan braderijen dus in de stad Lier. Dit zijn de radio's.

als je discjockey bent en je wilt gaan draaien op trouwfeesten, huwelijken, bals en ik zeg maar wat. Wel, dan moet je deze plaat wel echt wel bij hebben. Billy Paul met Your Song was dat. En daarvoor nog de radio's met Dreaming Wild. En dat was een stukje uit de Belgische bioscoopfilm Boys, heette die. We gaan eens bekijken welke temperaturen we zo mochten meemaken op een 2 augustus in 1908. En in 1926 was de laagste minimumtemperatuur gemeten hier in België 8,1 graden. Daar gaan we vandaag natuurlijk niet aan toekomen. Maar de hoogste die was gemeten in 2013. Toen was het hier in Vlaanderen 34,1 graad. En daar gaan we jammer genoeg vandaag ook niet aan toekomen. Alhoewel, de laatste dagen heeft het wat mij betreft toch al genoeg geweest. We gaan eruit straks met muziek van Supertramp. En tot dan heb ik nog voor je een tijdsend van 11 uur. Madonna met Like a Prayer.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup. Feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday. Met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, een zomer vol hits en actua.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Canonic Davidlaan in Lier is van woensdag 5 tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten. De kasseien worden hersteld. De werken starten 2 dagen later dan gepland, maar de timing blijft dezelfde. Er wordt in 2 delen gewerkt. Eerst tussen de Begijnhofstraat en dienstencentrum Schoppeke. Daarna tussen het Schoppeke en de Mechelsestraat. Doorgaand verkeer kan er niet door. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk langs de kant waar niet gewerkt wordt. Voetgangers kunnen voorbij de werf. Fietsers volgen een omleiding via de Begijnhofstraat en de Stadsvest. Garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar.
1: Vanaf maandag 17 augustus wordt het voet- en fietspad in de Antwerpse straat in Boom vernieuwd. De werken duren tot 24 december en gebeuren tussen huisnummers 98 en 220. De heraanleg verloopt in 2 fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan afgesloten. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat niet bereikbaar vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig passeren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een geweldige plaat om deel nummer 2 van zondagmorgen zonder zorgen te mogen beginnen. Het is een plaat die nog altijd blijft hangen. En dan moeten we al terug naar het Eurovisie in 2025. Hè. Tommy Cash met Espresso Macchiato. Misschien kan voor mij maar al eentje in een goede tas koffie op een zondagmorgen. Dat smaakt wel. Ik heb voor jou platen bij tot 12 uur van onder meer Leanne Rimes, Gustavo Lima, Johnny Burnett. We hebben ook drukwerk bij, maar ook deze hier. Dit is Christy en de Yellow River.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, altijd maar beloven, ja. Dat waren de Walker Brothers. Er is een textielophaling morgen in de gemeente Kontich. Op maandag 3 augustus heb je vandaag tijd om je kleerkast op te ruimen en te ontspullen. Wel, morgen maandag 3 augustus haalt opnieuw Enco gratis je bruikbare textiel en schoenen op. Ga dus oprommelen vandaag en verzamel kleding, schoenen, tafellakens, handdoeken, vodden en beddengoed die een tweede leven wil geven. Zet ze in een doos of zak met een flyer of briefje op de stoep voor je deur. En voor 9 uur moet je dat doen. Morgen vroeg en opnieuw en koop pizzen op. Heb je meer informatie over dit alles? Dan kan je ook gaan surfen naar www.kontich.be/opnieuw-en-co. En dan kom je er alles over te weten. We gaan er een beetje ritme in blazen, zeg maar. We gaan er stevig tegenaan. Dit is Drukkerich.

The King of the Soft Soul, dit was niemand minder dan uiteraard Barry White. Zit brandweer ook in jouw DNA? Wel, word dan vrijwilliger bij de brandweer Rivierenland. Brandweerzone Rivierenland is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Help je graag anderen? Hou je van teamwork en ben je klaar voor een uitdaging? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Als brandweervrijwilliger combineer je een zinvol engagement met je job en je gezin. Je krijgt een opleiding en maakt deel uit van een echt team dat dag en nacht klaarstaat voor de samenleving. Alle informatie hierover is ook terug te vinden op de website www.rivierenland.hulpverleningszone.be. Zeker doen. Dit is Johnny Burnett.

Doen we het nog bij ons op de radio, Taylor Swift. En dit was Lee Ann Rimes met Can't Fight the Moonlight. Als je vanmiddag niet echt weet wat doen, dan heb ik nog wel wat voor je. Want er is de tweede dag van het Boslicht Festival in de gemeente Duffel op de Dijkweg. Het is geschikt, dit festival, voor mensen vanaf 18 jaar. Een zorgvuldig samengestelde ervaring van muziek, natuur en licht. Het Boslicht Festival keert terug voor zijn tweede keer naar Duffel. Geen standaard festival, maar een goed samengestelde ervaring gevormd door de omgeving. Doe mee aan een intieme openluchts elektronische bijeenkomst met een samengestelde line-up en een onderscheidende audiovisuele opstelling. De deuren die gaan open vanmiddag om 14 uur. Eten en drinken zijn de hele dag beschikbaar met een selectie van niet-alcoholische dranken en kwaliteitsgerechten op locatie. Wil je er alles over te weten komen? Surf dan snel naar www.boslicht.be. Dat is wel eens aangenaam, denk ik. Dat is Gustavo Lima.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag
1: bij Radio Zuidrand.

Lekker terug de tijd in met Trini Lopez en This Land Is Your Land. En daarvoor nog Blondie met Maria. Dat was allemaal weer. Dit was zondagmorgen zonder zorgen vandaag op zondag 2 augustus 2026. Nog veel plezier met de collega Jox hier bij ons op de radio, bij Radio Zuidland. En wat mij betreft graag tot volgende week. Dan maken we een nieuwe afspraak op zondagmorgen om 10 uur. Maak er een prettig weekend van. En wat mij betreft graag tot volgende week maar weer. Yeah.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in de Corneel Smitslei in Borsbeek zal niet meer opengaan. De crèche is al sinds 9 maart gesloten. Dat gebeurde na een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen een begeleider. Die werkte er toen al niet meer. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat twee andere begeleiders op de hoogte waren van dat grensoverschrijdend gedrag, maar daar geen melding over hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk en de kinderopvang raakte zo onderbemand en kon niet openen. 23 kindjes moesten toen op zoek naar een andere opvang. De sluiting is intussen definitief.
1: Het natuurherstelproject Springbos op de grens van Duffel en Sint-Katelijne-Waver is bijna klaar. Het gebied van 3,5 hectare moet wateroverlast en droogte helpen tegengaan. Een oude visvijver verdwijnt. Zo kan de bodem weer water vasthouden. Bij hevige regen kan het gebied tot 12.000 kubieke meter water opvangen. Jaarlijks zou ook minstens 50 ton extra CO2 worden opgeslagen. Er komt meer ruimte voor natte graslanden, moerasnatuur en dieren zoals de kamsalamander. Ook wordt een nieuwe wandelweg aangelegd met vlonderpad en uitkijkpunt. Voor de afwerking is nog €77.500 nodig.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Misade, misade, misade, hoho.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De feestmarkt in Duffel lokte op dinsdag 14 juli veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Tijdens de markt konden bezoekers meedoen aan een wedstrijd. De 5 winnaars zijn nu bekend. Zij kregen hun prijs op het gemeentehuis. Monique Storms won de hoofdprijs, een waardebon van 100 euro. Ook de andere winnaars kregen waardebonnen. Die waren 25, 25, 50 en 75 euro waard. Volgens de gemeente was de zonnige feestmarkt een succes. Duffel bedankt alle bezoekers en marktkramers voor hun komst en inzet.
5: In de Molenbeekse plassen in Rumst is een schaap dood teruggevonden. Het dier had wonden aan de poten. Mogelijk werd het aangevallen door een loslopende hond. De politiezone Ruppel onderzoekt de zaak. De eigenaar van het schaap was op vakantie toen zijn nicht het dier vond. Zijn schapen grazen in het gebied om het gras kort te houden. Honden mogen er komen, maar moeten aan de leiband. Wie iets zag of hoorde, wordt gevraagd de politie te contacteren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petankcup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petankcup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Canonic Davidlaan in Lier is van woensdag 5 tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten. De kasseien worden hersteld. De werken starten 2 dagen later dan gepland, maar de timing blijft dezelfde. Er wordt in 2 delen gewerkt. Eerst tussen de Begijnhofstraat en dienstencentrum Schoppeke. Daarna tussen het Schoppeke en de Mechelse straat. Doorgaand verkeer kan er niet door. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk langs de kant waar niet gewerkt wordt. Voetgangers kunnen voorbij de werf. Fietsers volgen een omleiding via de Begijnhofstraat en de Stadsvest. Garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar.
1: Vanaf maandag 17 augustus wordt het voet- en fietspad in de Antwerpse straat in Boom vernieuwd. De werken duren tot 24 december en gebeuren tussen huisnummers 98 en 220. De heraanleg verloopt in 2 fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan afgesloten. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat niet bereikbaar vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig passeren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in de Corneel Smitslei in Borsbeek zal niet meer opengaan. De crèche is al sinds 9 maart gesloten. Dat gebeurde na een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen een begeleider. Die werkte er toen al niet meer. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat twee andere begeleiders op de hoogte waren van dat grensoverschrijdend gedrag, maar daar geen melding over hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk en de kinderopvang raakte zo onderbemand en kon niet openen. 23 kindjes moesten toen op zoek naar een andere opvang. De sluiting is intussen definitief.
1: Het natuurherstelproject Springbos op de grens van Duffel en Sint-Katelijne-Waver is bijna klaar. Het gebied van 3,5 hectare moet wateroverlast en droogte helpen tegengaan. Een oude visvijver verdwijnt. Zo kan de bodem weer water vasthouden. Bij hevige regen kan het gebied tot 12.000 kubieke meter water opvangen. Jaarlijks zou ook minstens 50 ton extra CO2 worden opgeslagen. Er komt meer ruimte voor natte graslanden, moerasnatuur en dieren zoals de kamsalamander. Ook wordt een nieuwe wandelweg aangelegd met vlonderpad en uitkijkpunt. Voor de afwerking is nog €77.500 nodig.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
1: bij Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3. De Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De feestmarkt in Duffel lokte op dinsdag 14 juli veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Tijdens de markt konden bezoekers meedoen aan een wedstrijd. De 5 winnaars zijn nu bekend. Zij kregen hun prijs op het gemeentehuis. Monique Storms won de hoofdprijs, een waardebon van 100 euro. Ook de andere winnaars kregen waardebonnen. Die waren 25, 25, 50 en 75 euro waard. Volgens de gemeente was de zonnige feestmarkt een succes. Duffel bedankt alle bezoekers en marktkramers voor hun komst en inzet.
5: In de Molenbeekse plassen in Rumst is een schaap dood teruggevonden. Het dier had wonden aan de poten. Mogelijk werd het aangevallen door een loslopende hond. De politiezone Ruppel onderzoekt de zaak. De eigenaar van het schaap was op vakantie toen zijn nicht het dier vond. Zijn schapen grazen in het gebied om het gras kort te houden. Honden mogen er komen, maar moeten aan de leiband. Wie iets zag of hoorde, wordt gevraagd de politie te contacteren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: Deze artiest schreef een van zijn grootste hits in amper 3 minuten. Stevie Wonder keerde met I Wish terug naar zijn kindertijd. En de lach die je op het einde hoort is een echte neefje dat door de studio rende. Tijd voor een feestje op de radio met de blauwe geschelpte van DJ Frank Mellemans en Viertakt.
1: Allee, kom, kom, kom, kom, kom, schelpte, kom. Braaf, kom, kom, agapap.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 2 augustus vandaag, Marco Pantani wint de 85e en door dopinggevallen gekenmerkte Ronde van Frankrijk. En dat vandaag in 1998. Er was het eerste optreden van de Beatles in de Cavern Club in Liverpool in Engeland. En dat vandaag in 1961. Er was ook de opening van 's werelds eerste metro in Londen. En dat vandaag in 1870. En zeezender Radio Mercure begint met haar officiële programma's. En dat vandaag in 1958. En er was ook de eerste parachutesprong in de VS. En dat vandaag in 1990.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Hier bij Zuidrand blijf je ook op de hoogte van de actualiteiten in je regio met het regionieuws. Dat komt er zo aan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Canonic Davidlaan in Lier is van woensdag 5 tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten. De kasseien worden hersteld. De werken starten 2 dagen later dan gepland, maar de timing blijft dezelfde. Er wordt in 2 delen gewerkt. Eerst tussen de Begijnhofstraat en dienstencentrum Schoppeke. Daarna tussen het Schoppeke en de Mechelse straat. Doorgaand verkeer kan er niet door. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk langs de kant waar niet gewerkt wordt. Voetgangers kunnen voorbij de werf. Fietsers volgen een omleiding via de Begijnhofstraat en de Stadsvest. Garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar.
1: Vanaf maandag 17 augustus wordt het voet- en fietspad in de Antwerpse straat in Boom vernieuwd. De werken duren tot 24 december en gebeuren tussen huisnummers 98 en 220. De heraanleg verloopt in 2 fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan afgesloten. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat niet bereikbaar vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig passeren.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Voor haar doorbraak zat Sasha eigenlijk volop in de country muziek. Dat was met deze Destiny. In het komende uur gaan we dus even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Oh.

Wat gaat de maand augustus ons allemaal nog brengen? De Internationale Dag van de Jeugd is er op 12 augustus. De Internationale Dag van de Linkshandige is er op 13 augustus. En dan is er ook nog Hemelvaart en dat op 15 augustus.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

De zomer van 2026 wordt bijna zeker de warmste ooit gemeten. Juni en juli waren al veel warmer dan normaal. Ook de eerste helft van augustus wordt naar verwachting 2 tot 3 graden warmer. Het huidige record staat op naam van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Voor een nieuw record is 19,9 graden nodig. Veel regen wordt er voorlopig niet verwacht.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Bart Keil, een Vlaamse zanger, wordt er vandaag 66. Ook Cultura is jarig, Belgische zanger. Hij is ook muzikant natuurlijk en liedjesschrijver, wordt er 86 vandaag. En het is vandaag ook een grote dag voor Annie Geraerts, want die wordt er 100 vandaag.

0: So much beauty. Ja, we mogen trots zijn op ons Belgisch werk. Het was Felix de Laat, beter bekend als Lost Frequencies. En ze scoren in feite de ene grootheid na de andere. Een klassieker, daar is het nu tijd voor, met deze van Cher.
1: Yeah.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in de Corneel Smitslei in Borsbeek zal niet meer opengaan. De crèche is al sinds 9 maart gesloten. Dat gebeurde na een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen een begeleider. Die werkte er toen al niet meer. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat twee andere begeleiders op de hoogte waren van dat grensoverschrijdend gedrag, maar daar geen melding over hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk en de kinderopvang raakte zo onderbemand en kon niet openen. 23 kindjes moesten toen op zoek naar een andere opvang. De sluiting is intussen definitief.
1: Het natuurherstelproject Springbos op de grens van Duffel en Sint-Katelijne-Waver is bijna klaar. Het gebied van 3,5 hectare moet wateroverlast en droogte helpen tegengaan. Een oude visvijver verdwijnt. Zo kan de bodem weer water vasthouden. Bij hevige regen kan het gebied tot 12.000 kubieke meter water opvangen. Jaarlijks zou ook minstens 50 ton extra CO2 worden opgeslagen. Er komt meer ruimte voor natte graslanden, moerasnatuur en dieren zoals de kamsalamander. Ook wordt een nieuwe wandelweg aangelegd met vlonderpad en uitkijkpunt. Voor de afwerking is nog €77.500 nodig.
4: Morgen maandag wordt een warme en overwegend zonnige dag in de regio Antwerpen, met af en toe wat stapelwolken. De maxima lopen op tot ongeveer 29 graden. Dinsdag blijft het vrij warm met meer wolken en in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het kwik haalt ongeveer 28 graden. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft er kans op enkele verspreide buien. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Een zwakke tot matige westenwind zorgt dan voor wat extra verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

het komende uur komt er alweer de Afwasdoom-kalender aan. Christophe, die komt ook nog langs rond 6:30. En we gaan ook even kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond.

Kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms editie 2026 is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

Christophe is intussen onderweg. Die hoor je zo dadelijk rond 6:30 ongeveer. Ik heb nog deze Material Lover bij Zuidrand.

0: Ja, ik moet zeggen, een leuke versie van Blondie and the Doors en Rapture Riders. Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van Paul Young. Love of the Common People.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Paul Young groeide uit tot een van de grootste popsterren van de 80's, maar het succes kwam bepaald niet zomaar vanzelf. In de voorgaande jaren was hij al actief geweest in verschillende bands zonder echt potten te breken. In 1982 bracht Paul Young zijn tweede solo-single, een cover van Love of the Common People, uit. Van het nummer bestonden al verschillende uitvoeringen, die van de Everly Brothers was het bekendst. Met zijn licht opgeschuurde stemgeluid maakte ook Paul Young er dus iets moois van, maar de single flopte helaas kansloos. Voor zijn debuut-LP No Parley uit 1983 nam hij vervolgens een nieuwe versie op. Nadat zijn interpretatie van Marvin Gaye's Wherever I Lay My Head, That's My Home wel een dikke hit was geworden, kreeg Love of the Common People een verdiende herkansing. En deze keer sprongen alle lichten op groen. In Nederland, Italië, Ierland en bij ons scoorde hij zelfs een dikke nummer 1 hit.

Wat stond er vandaag in 2014 op nummer 1? Will a Prayer in C werd oorspronkelijk in 2010 al uitgebracht door het Franse duo Lily Woods and The Prick. 4 jaar later gaf de Duitse DJ Robin Schulz het rustige folkpopnummer een dansbare deep house sound. Opvallend genoeg maakte hij de remix zonder voorafgaande samenwerking met de groep. Het resultaat werd een wereldhit en bereikte onder meer de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Dus Fallacy, dit stond vandaag in 2014 op nummer 1.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidland. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we weer met een nieuwe Zondereiland. En ik mag het weekend weer al afsluiten hier op een zondagavond bij Radio Zuidrand. En dat met weer een greep uit mijn uitgebreide platen- en cd-collectie. We gingen van start met de nummer van Joan Armstrong en Drop the Pilot. Onze volgende is ongeveer uit dezelfde periode van Donna Summer en Bad Girls.

Eentje van eind jaren 90. Dat kan allemaal in het Zondereiland. We maken tenslotte radio voor iedereen. Lighthouse Family was dat met High. Onze volgende is uit de 70s. En dat is persoonlijk ook wel een van mijn favoriete periodes wat muziekstijlen betreft eigenlijk. Van Tielt, houd uw mond en zet die plaat op. Hier is Gladys Knight and the Pips. Een Midnight Train to Georgia.

Knotsgekke muziek van een knotsgekke bende was dat van Madness. Nightboat to Cairo. Wij wisten niet wat we hoorden, hè, mannen. Laat staan dat we al gehoord hadden van ska-muziek. Wij hadden geen internet of geen computer zelfs niet. Hè. Wij moesten het allemaal uit de boekjes halen. Eigenlijk waren wij een beetje dommer dan de jeugd nu. Maar niet getreurd, het was een fijne tijd. Hier is Bart Herman met Foto's.

Volg nu het Zoldereiland op Instagram. Zoldereiland van Luc. In één woord. Alles aan elkaar. Of stuur ons gewoon een mailtje. Zoldereiland@mail.be.

Let's Go Surfing van The Drums uit 2013. Een Amerikaanse band uit New York, dat ter informatie. En ik was daar juist weer aan het mijmeren over die 80s en die 70s. Maar eigenlijk zijn er wel zo wat speciale dingen gemaakt. En ook rare dingen. Als je dat nu terug hoort, dan denk je van potverdorie, eigenlijk trok dat wel op niet veel. Ik heb hier zo een voorbeeldje van iets dat wij destijds grijs draaiden en dat je ook overal op de kermissen en in de cafés hoorde. En als je dat nu hoort, dan denk je van what the hell. Hier is La Bionda met One For You, One For Me.

Zo, we zijn maar terug overgeschakeld op het normale Zoldereiland-regime en de normale Zoldereiland-platen, want straks gaan jullie denken, is die van Tielt daar in die studio achter zijn micro helemaal zot geworden? Admiral Freebie was dat, met Nothing Else To Do. Hier is er eentje van Iggy Pop, u kent het allemaal, The Passenger.

Ja, ja, het heeft lang geduurd vandaag. Een 80s klassieker van Rockwell uit 1987 was dat, met Somebody's Watching Me. Onze volgende is uit 1978. En het zijn twee Jamaicaanse vrij onbekende artiesten die een enorme hit scoorden met dit nummer destijds. Hier is Althea en Donna en Uptown Top Ranking.

Ja, ja, nog een stevige brok scheurende gitaren was dat van Foreigner en Nightlife. Het eerste uur van het Zoldereiland is bijna gedaan. En ik heb nog twee plaatjes voor het uur vol te draaien, zal ik maar zeggen. De eerste is van Michael Jackson uit 1979. Van zijn eerste soloalbum Off the Wall en Get on the Floor. En de volgende is van Quincy Jones. Ik zie je graag straks terug voor deel 2 van het Zoldereiland.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we terug met deel 2 van het Zolder Eiland. Een strookje muziek van eigen bodem was dat, van Toy en Suspicions uit 2005. We gaan nog een uurtje door tot de klok van 12 uur. Dan is het weer gedaan voor het Zolder Eiland voor deze week. Ik heb er nog eentje van Prince en natuurlijk nog heel veel muziek alvorens het 12 uur is. Hier is hij met Head.

Rafke van Brussel met zijn Sunny Side Up uit 1997 was dat, met Up Into the Sky. En ik weet niet meer hoe het daar straks ter sprake kwam, maar mijn vrouw reageerde op iets wat mijn oudste dochter aan de tafel zei, met dat zijn verboden dromen. En ik moest natuurlijk direct denken aan dat liedje van Wiltura uit 1973. Hier is hij.

Dat is wat ze noemen een late 80s hit. Sydney Youngblood was dat uit 1989 met If Only I Could. Ja, ja, Lenny Kravitz. Die hebben we al een tijdje niet meer gehad. En daarom heb ik hem nog eens in het programma gestopt. Hier is hij met Always on the Run. Volg nu het Zoldereiland op Instagram. Zoldereiland van Luc in één woord. Alles aan elkaar. Of stuur ons gewoon een mailtje. Zoldereiland@mail.be.

Een oerklassieker uit 1970 was dat van Simon en Garfunkel, uiteraard met Bridge Over Troubled Water. Iets anders nu, radiotechnisch een verschrikkelijk nummer, want er zitten enorm veel volumeverschillen in dat liedje. En dat zie ik hier pieken op mijn studiometertjes. Dat gezegd zijnde, hier is ook nog een klassieker uit de 70s van Elton John en Kiki G. Don't Go Breaking My Heart.

Eentje uit de 90s, eventjes tussen de lijnen door, zal ik maar zeggen. Gabriel was dat met Dreams. We reizen af naar 1989 met een nummer waar het allemaal mee begonnen is voor Clouseau.

De Dire Straits waren dat. En als er iets opvalt aan de muziek van de Dire Straits, dan is het dat typische getokkel op die gitaar van Mark Knopfler. The Buck was dat uit eind jaren 80. Wist je dat de Dire Straits trouwens de allereerste artiesten waren die op MTV te zien waren? De allereerste clip die die zender uitzond was van de Dire Straits. Money for Nothing. Over MTV gesproken, ik heb hier een nummer uit 1985 van een MTV VJ die zijn kansje waagde om een hit te scoren. Ik heb het over Paul King met Love and Pride.

Een duistere onbekende van Depeche Mode was dat met Free Love. En ik zie dat we de klok van 12 uur naderen, dus het einde van het Zondereiland is in zicht. Ik zou zeggen, geniet nog van de werkweek. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zondereiland. U krijgt van mij nog John Fogerty en George Michael. Groetjes en tot volgende week. Bye bye.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.